uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik me van.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud. Nee,
2: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
3: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
4: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
1: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
10: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

tot onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

for everyone, from everywhere, every time.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Pásame un whisky, pero en las rocas.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
1: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen. Die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, die zien niet meer.
0: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
2: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
0: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
1: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
0: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
2: Ja, Nederland 1, dames en heren. Goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
0: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Razo.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.
2: Geen idee wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, hoe moet ik dan opstaan? Ben het even allemaal kwijt. Al weet

0: Razo.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.
2: 2.

tweede klas. HAVO, VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
1: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
0: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
2: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
0: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Picasso for everyone, from everywhere, every time.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen, is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM. En 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik heb

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden, wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, wordt tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. En daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tussen 12 en 2.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

0: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, fucking gauw. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.

Dan gaan we even lekker terug met de muziek. Dus je moet weten, Jaji Draai is aan zet. Jaji Draai is aan zet. Ik ben aanwezig. Maar ik moet nog even een goede voorbereiding treffen. En dan gaan we het doen tot 5 uur vandaag. Ja, dus blijf afgestemd, wees afgestemd. Eerder keer als de pilot. Pilot tevens co-pilot. Ja, dan snap je het wel, hè? Yeah, one man fraction. Jawel, jawel. En later op de middag heb ik een exclusief interview met mevrouw. Saskia Meiland. Jawel, Saskia Meiland. Tegen de klok van 4 uur hier bij Yo Jaji Draai. Vanuit de absolute uitstralende zenders. Jawel, van Yo Radio Raso. Te beluisteren op de 105.2 in de ether. Ja, imusabi. En je kan ook bellen naar de studio, hoor. Ja, het lijkt alsof, ja. U bent vrij erin. U bent gewoon vrij erin. Het is uw vrije wil. Als u wilt bellen of niet. Nummer van de studio 020-737-1301. Nogmaals, het nummer van de studio 020-737-1301. Jawel, Jaji Draai hier vanmiddag lekker weer buiten. Ja, imsabi awara mooi. En dan awarang, ik ga door het comité in je kukru. Je botri, je gadri, je tabalkon, je stripcamera, je amang. Buurman, buurvrouw. Ja? Dus u stapt op, staat toch? Alle moeite begint tussen 2 en 5. Daarna pop op de volume. Ja? Volume op uiters, ja? Zodat de buren ook kunnen genieten. En dan weten zij ook dat de volgende week dat zij hun volume op uiters moeten zetten, zodat jij kan genieten. Ja, dus dat is nou een wisselwerking. Dus umusabi, ik kom zo meteen met de groetjes. Dus tot zo.

Jawel, jawel. Ik zie veel dingen, bij ja. En ik van ook ook toen de naar OCC. Mijn Facebook-volgers, jawel. Odi met Baru allemaal. En de luisteraars, uiteraard ook heel in. Ja, ik zou zeggen hier in Amsterdam en het verre binnenland van Nederland. Maar dat is het gewoon niet, hè. Het is gewoon hier in Amsterdam. En alle provincies, uiteraard. Oh, ik word gebeld en ik ga even kijken wat er aan de hand is. En ik zet even een muziekje op en dan kunt u gewoon even lekker genieten. Even kijken, de deur bedienen en dan ben ik weer bij u terug.

0: Jawel, Artjeman. Ja, ja, ja, daar ben ik weer, daar ben ik weer. Jawel. Ja, je moet begrijpen, toch, hoogbezoek, hallo. Dan moet je alle aandacht daaraan schenken. Ja, maar dat komt zo, hoor. Dat komt zo. Ik ga even verder waar ik gebleven was. Ja, ik zou groeten. Excuses weer, ja, dat ik iets later ben begonnen. Maar dat komt door omstandigheden. Ik groet u allen vandaag weer bij deze energievolle uitzending met nieuws, actualiteiten, hedendaagse dingen. En daar zit de variatie juist van Jaji Draai in, toch? Dat weten jullie allemaal, toch? Hallo, hallo, want umusabi, umusabi. Ja, in Berikratie, Jaji Draai, Jaji Draai, Jaji Draai. Ja? Opa nanga oma's refi lobby Jaji Draai. Ja, yunanga, you ook to lobby Jaji Draai. Ahe grondtapu, wani Jaji Draai. En om te weten hoe allemaal, ja, onafhankelijk van op zo'n verre, want hoe allemaal lobby ook to Jaji Draai. Ja, misabi, Jaji Draai, na drape, je moest de. Jawel, Jaji Draai, allemaal de futuur komt 5 uur, na drape, je moest de. Ja, je moest sabi. Ik groet de directeur, uiteraard Frits van Eyck. Drico, met bar, je mooi sweet ori. Ja, mijn gezin en al mijn kinderen, en kleinkinderen vooral, mijn karren, de laai. Maar ja, niks naar fout, maar ja. Want ze hebben die demataki. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, is heb je toch. Dus ik ben op de terugweg en de kinderen die gaan nu dan alles, de kleinkinderen ook, ja, alles gaan overnemen. En dan hoop ik hun het allerbeste toe in hun leven. Ik ga nu dan even snel een sariboskopu doen. Een sariboskopu. En dan ga ik daarna in gesprek met mijn gast. Ik had het al aangekondigd om 4 uur, maar nee hoor. Hallo, ze is er al, ze is er al. Wie stand by voor Saskia? Mij laat, sabi, ik kom, ik kan op mijn nieuws, sabi toch? Ook toe, met begonu. Ik kwam pen en papier uit, dat begin misschien de bezig. Ja, ik doe aantekeningen, want ik noem maar auto alasani. Ik maak aantekeningen gewoon. En als je vragen hebt of zo, hoe bel me desnoods. Dan zal ik die vragen weer leggen aan Saskia, mevrouw Saskia. En dan komt ze terug om antwoord daarop te geven. Ja, is geen opdracht, maar zo nu weet je toch. Ja? Is vraag en antwoord. Oké, ik ga even naar een deleboscopo. Want alafasi, mi moest doen aan die zee. Ja. En daarna, om 4 uur pas, kom ik met de felicitaties. Of als we klaar zijn met mevrouw Saskia, kom ik met de felicitaties. Ja, maar voor nu even asarboskopu, omdat later dan mijn naam erin kom horen naar asarpisi. Ja, even. Dit is ook een beetje lastig.
1: Masra, get this, get die, yeah.
2: Yeah, Tolia.

Sangaradu Arititru. Wisi ai Trowe Watra. Ik condoleer de familie Tosh met het heengaan van mijn vriend en makker Orfeo Tosh. Meer bekend als Toshu en of Feo. Op de zeer jonge leeftijd van 61 jaar. De uitvaartdienst is morgen en vangt aan om 1:30 in de grote aula van Herdenkingspark Westgaarde. Om 3:00 zal Feo door de dragersgroep tot wederziens naar zijn laatste rustplaats worden begeleid. Ik wens de familie namens het team van Jadidraai en Radio Razo heel veel sterkte met dit smartelijk verlies. Feo, Toshu, rest in peace.

0: groetjes uiteraard naar mijn collega Berlin, Nilom, Rumi en Mendo. En dan groet ik in, ja, bij deze ook gelijk Merel, Merel en Kendo van Hallo Radio Bonnie. Bonnie. Alam tongo fasibaya. Ja, familie Heirat in Rotterdam. Ik groet u, Glenn Cherry. Met Barion Mooijit Ojimini Kermati. Jawel, jawel. En Umsabi. En ik groet ook in Suriname direct. Mijn kinderen daar, ja. Roel, Diane, Latoya en Dean Gulpen. Dean Ayaskala. Ik groet jullie allemaal. Mijn zus Sandra Gulpen, mijn broer Michel Pokorni. Met Barion Mooijit Oji. Allemaal kleinkinderen daar in Suriname. Want ze zijn allemaal daar. Ja, zo mijn abete. Maar het komt wel. En mijn vrienden uiteraard, jullie allemaal die zijn afgestemd. Mijn vrienden daar in Afghanistan, mijn soldier Mathis, mijn Barua Odi. Jullie wisten dat we Archimi, maar hartelijk dank dat we volg steeds zijn. Oké, hartelijk dank daarvoor. En ja, wie meer? Oké, uit het hoofd. Mevrouw Ingrid Pichotto, ik groet u. Michelle en Kedi Koeman, ik groet u. Ik denk hier aan de lijn. Mevrouw Denise Menig, ik groet u. Samantha Haas, ik groet u. Audrey Park, ik groet u. Zomaar maar met die man. Ik kan niet helpen hier, ik kan niet helpen. Zeg je toch, mijn Mati en mijn Mek Mati, ja, toen zeg je toch. Ja, zomaar maar naar mijn Mati en ja. Daar heb ik geen spijt van, zeg je toch. Dan leek ik sa, die en die. En dan leek ik praten met de gide ook toe. Al de dames van... van de groep waarin ik zit als enige man daar in Rotterdam. Differenti Routou, met Baron Mooijit Odi ook toe. En even Luca Juro, dan gaat het nieuws zo meteen van ons overnemen. En dan zou ik zeggen, wees afgestemd. Want om 3:03, exact, beginnen we mee met mevrouw Saskia Meiland. Ze zal zeggen, ze zal weer zeggen wie ze is. Wat ze doet voor u, want velen kennen haar, maar velen doen alsof ze haar niet kennen. Ja, dus een Umusabi. Tot straks.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

Jawel, maar man als Ribi Kurosi, ja, im sabi, ja, de probleem de, im musko na den, sabi toch wana ding wang, kan put wang mooi arti yesigi yu, de de secret ai, wat ma de, sa arti mi, ja, dus daarom de meta ki man di na mude te sa papa, mama, na nga piking, ja, libi kring na makandra, libi switi na makandra, bika, wa anu e wasa trawan kring de so abu alla mala fanuru ina pistor disi en zoals ik eerder aankondigde jawel de gast hahai sabi adoro ja adeno mindri ma wo yere so met in wat wotaren kon ini mooi shit poku mooi shit poku en opvolging sepsa ja na sogro taputang una fushing.

0: koi ripsa.
1: Jawel, mi ook toer in sabi, sabi to. Want in bereken mino op feyanti, ma feyanti op mi. En ondanks dat hij temichi denk de iwan tekel, misal langa wa anu nomo dak yon, hey, tek mi anu, mem ari opo. Mem ari yu opo. Isabi to, mino wakap sayu, mino libiso. Ya, bika, if mi do dati, dan mino ma libi moro fara, kri fasi na mi serefi. Dus dat hij mo langa mi anu nomo opika lok tu. Zo, mensen, ja, daar gaan we beginnen. We gaan beginnen met Saskia. Yes. Laat me, oh, je bent er.
2: Even testen, hoor je
1: ja,
2: me?
1: Ja, ik hoor je. Leuk en duidelijk. Dus mensen, dan kunt u bellen hoor, want ik hoor het wel. Dus, ja.
2: Maar een vraagje voor jou, Rie. Kende je dit liedje van Skoom?
1: Nee.
2: Malibisma?
1: Maar ik ga eerlijk zeggen.
2: Sterke tekst, hè?
1: Ja, inderdaad. En ik ga blijven afspelen hier.
2: Ja.
1: Ja, het is geen promoting of zo, want het is al een oud nummer.
2: Mm-hmm.
1: Maar hallo, het zegt wat.
2: Ja, het is recht uit het leven gegrepen.
1: Ja, echt, serieus.
2: Recht
1: ook.
2: Uit het leven gegrepen.
1: Serieus ook, yes. Ja man. Hè? Ja. True story.
2: Mm-hmm.
1: Oké, Saskia, je bent er weer. Hè?
2: Ja, ik ben er weer.
1: Zoveelste maal hier bij Radio Razo.
2: Van mijn derde of vierde keer,
1: De derde keer is het, ja. Of de vierde keer, maakt niet uit, ja. Want er komen nog heel veel van zulke bezoekjes.
2: Yes.
1: Ja, menig één weet wie Saskia Meiland is. Maar voor zij die dat niet weten, want ik heb toevallig ook een visite thuis uit Amerika.
2: Mm-hmm.
1: Misschien als je dat kan uitleggen wie je bent, weet je. Want ook de mensen in Suriname die luisteren, want kijk, het is ongelooflijk hoor.
2: Mm-hmm.
1: Maar ze luisteren.
2: Mooi toch?
1: Ja, echt zo leuk.
2: Surinamers zijn overal.
1: Ja, maar... Hey. Oké.
2: Ze zijn overal. Ja. Ja, ik zal me nogmaals voorstellen voor de mensen die me nog niet kennen. Mijn naam is Saskia Meiland. Ik ben lerares geschiedenis op de middelbare school. Ik heb twee zonen. Ik ben geboren en getogen in Suriname. Op mijn 24ste naar Nederland gekomen. En ik ben in 2002 ben ik voor het eerst gekomen. En 2010 tot 2015 ben ik weer teruggegaan. Met mijn twee zonen toen een peuter. En inmiddels ben ik nu alweer 11 jaar terug in Nederland. Hè. In totaal ben ik 18 jaar in Nederland.
1: Ja.
2: En ik geef 3 dagen in de week geef ik les op de middelbare school. Het vak geschiedenis. Komend jaar ga ik geschiedenis en Nederlands geven. Want ik ga ook de lerarenopleiding Nederlands doen. Maar dat is echt een tekortvak. Men heeft echt heel veel leraren Nederlands en Engels nodig. Dus ik dacht van nou dan... ga ik dat ook studeren, want aan geschiedenisleraar is er geen tekort. Het is een heel populaire studie. Dus wanneer eenmaal iemand lerares geschiedenis of leraar is elders, blijven ze daar tot hun pensioen. Dus daar is er heel weinig werk in. En daarnaast ben ik sinds 1 april ben ik beëdigd als gemeenteraadslid van Amsterdam Bijeen. Daarvoor ben ik 3 jaar voorzitter geweest van de afdeling Amsterdam. En sinds 1 april ben ik samen met de fractievoorzitter, de heer Dibi, zijn we de 2 raadsleden van Amsterdam Bijeen gekozen. En in die hoedanigheid kom ik regelmatig terug naar de radio om uit te leggen wat we allemaal aan het doen zijn.
1: Mooi.
2: Want ik kan vergaderen, heer D, maar if this man is up, say you do, dat in hun ogen doe je niets. Dus dat is een fout die we niet moeten maken. We moeten onze achterban op de hoogte houden. Want niet voor niets, hoe actie deed, hoe stemmen, hoe tapu. Dus we hebben ook een verantwoordelijkheid om ook te laten weten wat we daar aan het doen zijn. Momenteel is het zomervakantie voor de scholen. De gemeenteraad hanteert ook de schoolvakanties. En daar noemt men het reces, omdat gemeenteraadswerk is een part-time functie. Woensdag en donderdag zijn de vergaderdagen. Dus in principe zijn wij, de raadsleden zijn woensdag en donderdag daar aanwezig. Want de andere dagen werken we. Ik sta 3 dagen voor de klas. Maandag, dinsdag en vrijdag sta ik voor de klas.
1: Mm-hmm.
2: En woensdag en donderdag ben ik in de gemeenteraad. En dat zijn de meeste raadsleden. Ze hebben eigen bedrijf of ze werken elders. En dan zijn ze 2 dagen zijn ze daar aanwezig. Maandagavond zijn de meeste fracties ook aanwezig. Want dan vergaderen we met alle raadsleden, alle fractiemedewerkers en de fractievertegenwoordigers. En de ondersteuners. Dan zullen die mensen denken van Sana alla die functie. Kijk, de raadsleden, dat zijn de mensen die in de raadsvergadering mogen praten. Dat zijn Tovik en ik. Wij mogen alleen in de raadsvergadering praten onder leiding van de burgemeester. En dan zitten de wethouders ook daar. En dan stellen we vragen over actuele zaken. Dingen die we belangrijk vinden, belangrijke incidenten. En dan moeten ze antwoord geven Of we stellen schriftelijke vragen, dan hebben ze 8 weken om ons antwoord te geven. Of we stellen mondelinge vragen, dan moeten ze meteen antwoord geven.
1: Okay.
2: Dus dat doen de raadsleden. De fractievertegenwoordigers, je mag als fractie, mag je er maximaal 4 hebben. Wij hebben er 3. Die zijn speciaal voor de commissies. Er zijn 8 commissies en de eerste 2 weken... zijn er commissievergaderingen. Woensdag 2, donderdag 2. En dan de week daarop weer 2. En ik zal die commissies even opnoemen. Ze zijn pas ingesteld. De eerste is huisvesting. Dus alles wat met huisvesting te maken heeft, zoals woningbouw, komt daaronder. De tweede is ruimte. De derde is leefomgeving. De vierde mobiliteit is alles wat te maken heeft met openbaar vervoer, openbare ruimte. Zorg en jeugd, alles wat te maken heeft met zorg, senioren, jeugd. Dan heb je middelen en kunst, dat is financiën, lokale media, daar vallen jullie onder, Salto en Radio Zuidoost, kunst en cultuur. Dan heb je sociaal, daaronder valt heel belangrijk voor onze mensen, sociale rechtvaardigheid, armoede en schuldhulpverlening, herstel, toeslagen ouders, diversiteit en inclusie, coördinatie, ongelijk investeren en nog andere onderwerpen. En als laatste hebben we bestuur en veiligheid. En daaronder valt algemene zaken, openbare orde en veiligheid. En vrouwenoffensief en democratisering, die 2 heb ik ook. En masterplan Zuidoost. Dus je hoort dat je hebt 8 commissies, maar in die commissies heb je verschillende onderwerpen. En de fractievertegenwoordigers, die gaan dan praten in deze commissies. Want Tovik en ik kunnen echt niet alles doen. We kunnen niet echt in de raad zitten en ook nog in 8 commissies gaan zitten. Dus het wordt verdeeld onder de 3 fractievertegenwoordigers. En Tovik en ik kijken ook waar we kunnen gaan. Ik heb 3 commissies. Ik heb huisvesting, zorg en jeugd en sociaal. En dus ik ga wel naar deze 3, naar de vergaderingen van deze commissies. En ik ben ook voorzitter van een commissie. En dat is de commissie Leefomgeving. Omdat ik denk van het is ook goed om voorzitter van een commissie te zijn. Dan zie je ook hoe dat werkt. En wat wilde ik weer zeggen? Voor mij daarvoor had je een ander liedje, no? Want ik ben van mening, Tovik en ik zijn gekozen, maar over 4 jaar kan het niet zo zijn dat ik alleen Saskia heb ervaring in haar raad. In die hoedanigheid heb ik Patricia Pinas uit Noord en Glenda Vijzelman uit Zuid heb ik als fractievertegenwoordigers. Dus zij gaan naar deze commissies. Tovik heeft Teun, die gaat ook naar de commissie. En daarnaast hebben we fractiemedewerkers. De fractiemedewerkers die doen bijna al het schriftelijke werk voor ons. Een motie schrijven is niet zo makkelijk. Je moet echt op een bepaalde manier moet je schrijven. Dus in een schriftelijk van Wittak Jaso. Je moet het echt op een bepaalde manier schrijven. Het is echt schrijftaal. En het is niet dat wij het niet kunnen, maar de fractiemedewerker die heeft daar alle tijd voor. En die gaat dan echt, als ik geef het dan door van kijk, kan dit speelt, kun je een motie erover schrijven. Een paar weken voor 1 juli heeft Bijeen een motie ingediend. Want de gemeente stelt zich op het standpunt dat 1 juli, zij kunnen 1 juli niet tot vrije dag maken in Amsterdam. Want zij zeggen het is landelijk beleid. De Tweede Kamer en de regering moeten dat doen. Toen zeiden we oké. Dat klopt, maar Amsterdam loopt altijd voor op de troepen. Amsterdam is de eerste gemeente geweest die excuses heeft aangeboden in 2021. En toen pas volgde de rest, het kabinet, de regering, bla bla bla. Dus wij hebben toen een motie ingediend van oké, dat willen we 1 juli als vrije dag voor de ambtenaren. Want als de gemeente het juiste voorbeeld geeft, gaan de bedrijven en de andere instanties ook volgen. Helaas hebben de 2 grote coalitiepartijen pro, dat is een combinatie van Partij van de Arbeid en GroenLinks. En D66, die hebben er tegen gestemd. Er zijn 45 zetels en die 2 partijen hebben 25 zetels. Dus iedere keer als wij als kleine partij iets indienen, dan als we die 2 partijen niet meekrijgen, gaat niets van ons door. Partij van de Dieren heeft voorgestemd, Denk heeft voorgestemd, SP heeft voorgestemd, Volt heeft voorgestemd en wij hebben het nu natuurlijk ingediend. Dus de oppositiepartijen die willen het. En ik vraag me af waarom Pro en D66 het niet willen hebben. Want 2 dagen voor de verkiezingen waren op 18 maart, is er op 16 maart een coalitieakkoord getekend waarbij alle partijen hun handtekeningen eronder, of bijna alle partijen, hebben hun handtekeningen eronder gezet. En daaronder stond ook, het was voor route naar herstel. Route naar herstel is wat de nazaten van tot slaafgemaakte willen hebben. En 1 juli stond daar ook als vrije dag. Dus toen ze daartegen hebben gestemd, ben ik meteen gelopen naar de wethouder van Pro Sita Pels. Ik zeg maar, jullie hebben toch een stembusakkoord getekend? Waarom stem je hier tegen? Toen vond ze van, ja, we stemmen er tegen, want ambtenaren mogen gewoon een dag zelf ruilen en zo. Ik zeg, dat heeft te maken met het geloof. Als dan mag je offerfeest en suikerfeest mag je dan ruilen voor een andere dag. En dan werk je bijvoorbeeld op die christelijke dag. Ja. Ik zeg maar, in het onderwijs waar ik werk, moet ik 1 juli gewoon komen opdraven. En ik ga 1 juli niet op, dat ik gewoon verlof opneem. Ja. Weet je, en dat willen we niet meer. We willen niet dat mensen verlof moeten opnemen. Dit is echt een gedeelde geschiedenis. En we willen dat de gemeente en in principe de regering hierin hun verantwoordelijkheid ook nemen. Ik was persoonlijk ook teleurgesteld toen ik die speech hoorde van Rob Jetten bij 1 juli. Dingen van, dan moeten we vlaggen symbolisch gaan hangen en zo. Dat is allemaal symbolische taal. Ja. We willen echt concrete acties hebben. Dus dat is wat we doen in die raad. Sommige dingen lukken, sommige dingen lukken dus niet. Deze motie is niet aangenomen geworden. Maar we gaan gewoon door. Volgend jaar dienen we dit weer in. En dan gaan we proberen om onze mensen van Pro en die 66 aan onze kant te krijgen. Want het is soms geven en nemen. Hè? Ja, ja. Dus als wij ze beloven van oké, dan gaan we dat niet doen, dan moet jij ons dit geven. Zo werkt het.
1: Maar ik heb wel een vraag. Of een opmerking.
2: Ja.
1: Die grote partijen, hè? Pro en D66, ja. Vergeten zij dat ook mensen van ons soort op hun gestemd hebben?
2: En dat, ik hoop dat de mensen die op hun gestemd hebben hiernaar luisteren.
1: Ja.
2: Want ik denk iedere keer, we moeten op een partij stemmen die voor onze belangen opkomt. Ja. En if Alalicia stemt op, kijk bijvoorbeeld, ik weet heel veel mensen van Surinaamse afkomst op Partij van de Arbeid stemmen. Partij van de Arbeid is nog samengegaan met een GroenLinks. Ja. Je weet, mensen van Surinaamse afkomst, die hechten aan hun auto.
1: Ja, klopt.
2: Ze hechten aan vrij kunnen parkeren. Ja. GroenLinks wil dat we allemaal die auto laten staan. GroenLinks, alle huizen die nu gebouwd worden, er komen geen parkeerplekken meer. Je krijgt ook geen parkeervergunning meer. Dus iedere keer zeg ik die mensen, dan waarom stem je op Pro? Want Pro is een combinatie van Partij van de Arbeid en GroenLinks. En GroenLinks kan wel zeggen, we moeten die auto laten staan. Het klopt, ik ben nu ook hier op de fiets, maar je kan niet altijd die auto laten staan.
1: Nee.
2: Als je kinderen hebt die op sport zitten, om de ene week moeten ze uitvoetballen, uitbasketballen, moet je soms helemaal naar Horen, je moet naar Zaandam, je moet naar Hilversum. In het weekend rijdt OV veel minder of ze werken aan het spoor. Je kan niet op de fiets naar Zaandam of Horen of Hilversum gaan. Dan heb je echt die auto nodig.
1: Ja.
2: Weet je, dus ik denk van, waarover hebben we het? En dus ik hoop dat de mensen die op deze partijen stemmen, ik hoop echt dat ze wakker worden.
1: Ja,
2: want we moeten stemmen op partijen die voor onze belangen opkomen.
1: Ja.
2: En je ziet dat de partij, nee, kom om die onze belang.
1: Nee, alleen in je stem nodig.
2: Alleen in campagnetijd zie je ze.
1: Ja.
2: Alleen in campagnetijd hoor je ze.
1: Ja.
2: Dan beloven ze van alles. Dan gaan ze coalitieakkoord tekenen. Ja, we gaan opkomen voor 1 juli als vrijdag. Ja, we gaan dingen doen van nazaten.
1: Als het zover is.
2: Ik ken zoveel organisaties die op zoek zijn naar een ruimte. Je wil het niet weten. Mannen die op parkeerplekken staan. Jongeren die een ruimte willen. Oudere vrouwen die een ruimte willen. Spirituele groepen die een ruimte willen. We zijn allemaal aan het zwerven door heel Amsterdam. Want er is ruimte, maar het is niet te betalen. Wat denk je van die dakloze en thuisloze mensen? Sommige mensen werken en toch wonen ze op straat.
1: Ja.
2: Ik zie mensen die matrassen hebben ingericht onder viaducten. Ik zie mensen die matrassen zetten voor gebouwen.
1: Ja.
2: Ik denk, ik woon vanaf 2002 in Nederland. Ik heb dit nog nooit in mijn leven zo gezien. Zo massaal. Allerlei stegoinwa metro, mensen die geld bedelen. Alle metrostations, mensen die zoveel verslaafden. Er is zoveel overlast, zoveel verwarde mensen op straat.
1: Ze slapen zelfs lang uit in de metro.
2: Ze komen ook bij de stoepera, bij het stadhuis.
1: Ja.
2: Want kijk, ze mogen daar gewoon komen zitten in de hal. Dus ze komen daar de hele dag zitten. Vooral in de winter, want dan is het lekker warm. Niemand wil in de winter buiten zijn. Dus ik denk van, we moeten als land, moeten ons echt even gaan afvragen, wat voor soort land willen we zijn? Want die miljarden geef je aan Oekraïne om oorlog te voeren. Miljarden besteed je aan wapens. Miljarden geef je aan de oorlogsindustrie. Maar je hebt geen geld om je dak- en thuislozen op te vangen. Je hebt geen geld om dakloze moeders en kinderen op te vangen.
1: Ja.
2: Je laat dakloze moeders en kinderen in bergingen slapen. Je laat ze over aan ze moeten van alles doen om te kunnen overleven met hun kinderen. Wat voor gemeente en wat voor land zijn we dan?
1: Ja. En ook weer een andere opmerking. Dat men, zeg maar, een handtekening verzamelen,
2: mm-hmm,
1: ja, voor iets waarop men tegen in wil gaan. Ja, En zo had ik het ook hier in Zuidoost. Zuidoost was tegen het parkeerbeleid, ja?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Het stadsdeel was er ook tegen.
1: Maar het is toch gekomen?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Noord was er ook tegen, het stadsdeel was er daar ook tegen.
1: Nu hebben ze weer zo'n handtekeningenactie gehouden voor behoud van lijn 53, middellijn 53.
2: Ik ben zelfs gaan inspreken bij de Stopra. Het is toch doorgegaan, het is doorgedrukt.
1: 27 december.
2: Het is door...
1: Nee, 27 december, ja. komt die toch gewoon door.
2: Ja, het is weer doorgedrukt.
1: Dus wat voor stemrecht heeft het volk eigenlijk? Want men luistert toch niet naar ze.
2: Kijk, dat van metro 53 heeft te maken met de vervoerregio. In de vervoerregio zitten verschillende raadsleden. Maar niet alleen van Amsterdam, hè. Kijk, Amsterdam, als je al hier kijkt, zie je Diemen is vlak aan de overkant van ons. Ja. Maar Amsterdam grenst ook aan Amstelveen. Ja. Amsterdam grenst ook aan Alsmeer, aan Zaandam. Al die steden zitten ook in de vervoerregio samen met de Amsterdamse raadsleden. Maar de meeste raadsleden komen wel uit Amsterdam. En mevrouw Melody van der Horst, zij is de voorzitter van de vervoerregio, is ook D66. Ja, ik weet niet of ze dat gekund, maar wij van Zuidoost zijn massaal gaan inspreken. Die man van de K-buurt heeft ook een actie gehouden bij het metrostation. Er is van alles gedaan om dit tegen te houden, maar de vervoerregio heeft anders beslist. En dat is gebeurd tijdens de vorige gemeenteraad. Die hebben anders beslist, dus ja.
1: Ja, want bij wijze van praten waren 10 stemmen genoeg. Maar nu heb je 100 stemmen. Dus overtallige stemmen. En dan toch, weet je, dus, want dan kan je daaruit kan toch ook blijken van één. Nee, die mensen, weet je, zijn niet eens, hebben dat ding echt nodig. Weet je, want kijk, ik ben zelf ook metrobestuurder, dus ik moet voorzichtig zijn. Wat ik zeg.
2: Ja, want de baas moet je niet horen, ja, hè?
1: Maar ook, ik vind het lullig, tussen haakjes, voor mijn buurtgenoten, voor mijn gezin.
2: Dat we allemaal moeten overstappen, hè?
1: Juist.
2: Ja. Terwijl ik vond te vinden van, ze willen de overlast in het centrum beperken. Dus als mensen van het centrum naar de lijn rechtstreeks konden rennen met het metro 53, ben je zo in Gasperplas. Ja. Dus ik denk van, je wil het centrum ontlasten, maar nu haal je alle lijnen weg die het centrum kunnen ontlasten. Mensen moeten gaan overstappen. En ik maak me wel zorgen om de mensen met kinderen, de mensen die slecht ter been zijn. Maar wat denk je van die mensen in die rolstoelen? Die klagen nu al dat ze met moeite in een trein, in een bus, in een metro kunnen. Laten we zeggen, ze moeten overstappen. Heel vaak werkt de roltrap niet of de lift. Soms werken allebei niet.
1: Ja. En één ding vergis men zich, dat je krijgt overvolle metro's. Ja, en die metro's, want dan rijden er maar 2 lijnen gaan rijden op zeg maar de tunnel in. Lijn 51 en lijn 54 gaan de tunnel in. Dus die mensen die gaan verpas moedig, die gaan met de 54 mee moeten.
2: En overstappen.
1: Ja, overvolle metro's. De metro's gaan die capaciteit niet aankunnen. Want er rijden maar 2 metro's in de tunnel. Terwijl er 3 zijn, dan kan het zich gaan compenseren. Ik zit in het werk, ik weet precies wat ik zeg.
2: Ja.
1: Weet je toch?
2: Maar dan vraag je dan af, wat is dan de beweegreden hierachter geweest?
1: Nee, ik weet niet. Dat wat je zegt, die slimmerikken aan tafel.
2: Ja.
1: Ja, die willen...
2: Zij vinden, om de 10 minuten gaat er een nieuwe metro gaan. Ik weet het niet hoor.
1: Ja, maar om de 10 minuten gaat er een nieuwe metro, ja, die dan telkens vertraagd gaat zijn. Ja, want de passagiers staan te wachten. Mm-hmm. Dus je moet ook wachten tot je al die passagiers...
2: Ingestapt zijn, of uitgestapt zijn. Ja.
1: En nu hebben ze een nieuw systeem dat ze met tijd werken.
2: Ja.
1: Dus ik ben niet verplicht te wachten, ik kan mijn deuren dicht doen. En weg.
2: Maar dat is levensgevaarlijk, want mensen staan soms nog in de deur open. Ik heb het zelf gezien.
1: Ja, snap je wat ik bedoel? Maar omdat de metrobestuurder zelf denkt van, is tijd, ik moet doen. Want als ik daar aankom op het eindpunt, dan vertrek ik dan ook weer laat. Ik heb niet eens de tijd om even naar de wc te gaan, door het toilet te gaan. Ik kan niet eens een glaasje water gaan halen binnen of een kopje koffie.
2: Maar het is een herkenbaar fenomeen. Ik zie het overal gebeuren, ook bij de postbode. De postbode vroeger was gewoon een vaste persoon die je kende. Ja. Nu mijn postbode, ik weet nog, ik woonde 3 hoog. Hij belde aan en hij bracht mijn post helemaal naar boven. Een postbode kon ook gewoon een hypotheek afsluiten en een huis kopen. Ja. Nu, de postbode zijn voor mij allemaal ZZP'ers. Die mensen worden afgerekend op hoeveel pakketjes ze hebben afgeleverd. Wanneer mijn postbode aanbelt, ik moet naar beneden rennen. Ja. Want als hij me niet ziet, gooit hij het gewoon daar in de hal. Ja. Iedereen van die hele flat van mij kan allemaal pakketjes meenemen. Ja, als je weet hoe vaak ik dingen kwijt ben, niemand die weet, toevallig heb ik een bewoners-app. Dus soms ligt mij wel in tegen, ligt bij mij. Vroeger kreeg je ook nog een briefje in de brievenbus. Uw pakketje is bij nummer 74. Nu staat er gewoon uw pakketje, je krijgt een mail of een app, het is afgeleverd. Moet jij gaan uitzoeken waar het nu is.
1: Ja, klopt.
2: Dus iedereen wordt opgejaagd. Ik werk ook in het onderwijs. Ik hou ook bijna geen pauze meer. Die pauze was om bij te komen. Njaman Brede, ik kan wakker maar rondje even. Nu ben ik in de pauze gewoon aan het eten. Pauze surveillance aan het houden in de haal. Of ik ben dingen aan het nakijken. Of ik moet administratie bijwerken. Of ik moet ouders bellen. Je wordt continu opgejaagd.
1: Ja, klopt.
2: En je vraagt je soms af, waar is het goed voor? Want wordt het leven beter?
1: Helemaal niet.
2: Nee, dus het wordt alleen maar stressvoller.
1: Oh, want we krabbelen gewoon terug met z'n allen. Dus, zonder dat je het door hebt zelf. Ja, dus...
2: Dus ik denk, dit wat je zegt van die metro 53... we zijn er allemaal tegenin gegaan, het hele stadsdeel. En dan ga je zien in de praktijk, wanneer de praktijk nu gaat uitwijzen... dat we waarschijnlijk gelijk hadden. Dan gaat het misschien weer teruggedraaid worden. Maar dan vraag je af, maar waarom doet men dit? Waarom luistert men niet?
1: Ja, ja.
2: En daarom zijn wij dus daar om de mensen scherp te houden. En om ook het gemeentebestuur links te houden. Het is niet makkelijk, want we hebben maar 2 zetels. Maar toch moet je het doen. Want daarvoor ben je gekozen. Je kan niet gaan meeheulen of gaan meepraten met de coalitie. Want soms vraag je echt af van... Want soms als de oppositie iets indient... Het is, ik denk de enige maatstaf die we moeten hebben... Is het goed voor de stad? Is het goed voor de Amsterdammers? Of is het goed voor het stadsdeel? En dan moet je het gewoon doen. Maar wat ik gemerkt heb als oppositielid... De coalitie wil heel veel dingen niet uitvoeren... Omdat ze allemaal hun wethouders beschermen. Als ik dan nu vragen ga stellen, dan zijn ze bang dat hun wethouder onderuit gaat. Dus te alle tijden moet hun wethouder beschermd worden. En al zijn de vragen goed die mevrouw Meiland stelt van Amsterdam bijeen, we gaan het niet inwilligen, want anders laten we zien dat we fouten hebben gemaakt.
1: Ja.
2: Terwijl ik denk van, fouten zijn toch menselijk. Geef gewoon toe, je hebt een fout gemaakt. Maar we gaan het nu recht trekken, we gaan het herstellen.
1: Okay.
2: Dus dat is waar we tegenaan lopen.
1: Ik ga even een muziekje zetten.
2: Ja.
1: Even muziekje, Artie Man, weet je, en dan zijn we zo bij u terug. Alberto Gevers.

0: Ala kondre ai e wat ki unu de luku nosa unu edu. Makandra umusolibi makandra oktu jaso unu blakabuba ini Amsterdam. Ja toch? Une teksa ni gewoon met de korreltje zout en zo zijn dat die, want laat niet over je heen lopen. Laat niet over je heen lopen. Dan maak je aan de zomer die verkiezing bekon ubetaki. Sabi you sting. Sabi pe you a pot you sting. Want no yes is heb zato. You put you sting links. Ja toch? Terwijl uno ego rechtdoor en de rechts taki no. Dan moet klem ator dat per usa rechtdoor nego door ook toe. Dus je stap zo op het sting. U arti makandra. U kolom makandra. Uno de nanga a. A misgun, ja, want dat na unu, dat na un sterke kant, een misgun makandra. Sabi toch, omdat na wan blaka buba, wina pot bisse na pera, want dan dekta na duki mi, nee, bigi potasting. Te bigi potasting, da we luku sa wan sani. En dan efa na waka, da baka foyari, dan, ja, ba antwoord toch, want de sabi dat yo eno, na so malasting, of sang, nee, maar toch, hein? Sabi toch, kan de yo ook toe kan motiveert trouwens dat je een man, dat man, ze hebben toch kolibi aan oude garde, want de oude garde, dat is gewoon de zakken van de fatu. Ze hebben toch de libi in Bigifella, de libi in de app speedboot, de app jacht, de app alles van het zijn, abi. Niet eens wat kruijara, abi. Ze hebben toch, kan de jou aan doen, de was ook bij lekker souvenirtjes, oké, dat je wel. Maar echt, echt, dat niet, ja? Dus dan. Mevrouw Saskia Meiland, we gaan verder.
1: Ja. Ik wil even terugkomen op het misgunnen. Want ik geloof dat woorden kracht hebben. Dus ik zie het anders. Ik denk dat mensen nog niet helemaal bewust zijn wat hun kracht en hun macht is. Weet je, door teleurstellingen, obstakels, tegenslagen, denken mensen, voelen mensen zich moedeloos. Mensen zijn soms terecht teleurgesteld. En toch, ja, het is onze opdracht hier op deze wereld om altijd vooruit te gaan. Als we alleen maar kijken naar wat onze voorouders hebben meegemaakt. En toch zijn wij hier zoals bakkapiking van die voorouders. Betekent dat die voorouders bij Abba veerkracht voor doorsta alle dingen. De vreselijk sansa, dit doorsta.
0: Ja.
1: En toch hebben ze overwonnen. En uiteindelijk zijn wij ook het nageslacht. Hè? Dus ik geloof echt in de veerkracht. En ik blijf het ook zeggen, het was een moeilijke campagne. Ook ik heb tegenslagen gehad. Ook ik heb vreselijke teleurstellingen gehad. Maar omdat bijna 4000 mensen mij het gunden. Ik heb wel moeten praten als brugman. Maar zij gunden het mij. Dankzij de Smadatimide Ina gemeenteraad. Dus niet dankzij Saskia Meiland, maar dankzij de vele mensen die hun familie, die hun kinderen, die hun kleinkinderen, die hun collega's hebben gemotiveerd, hun buren. Dus zo zie je, het is niet alleen misgunnen, het is ook van koe gun aan jonge dame dat die dat koepotendapje. Dus ik kijk altijd, weet je, die teleurstellingen komen er vanzelf, maar ik probeer me te focussen op die mooie dingen. En de rest moet je maar snel. In leer je uit wel. Im leri, want tralies, dat is dat van je doing. Dat is dat ik dat mijn nepot mee voor of weet je, ja, we moeten leren.
0: Want daar gaat het eigenlijk ook om. Ja. Dus,
1: want als we geen tegenslagen krijgen, worden we niet sterk. Als we geen tegenslagen krijgen, worden we niet slimmer. Dus ja, daarvoor maar, zijn tegenslagen er soms.
0: Ja, maar weet je hoe lang we al daarmee bezig zijn?
1: Tegenslagen horen bij het leven. Ze horen bij het leven. Dus unomluku van een migaraba tegenslag bakken, het hoort erbij. Mooie, dus daarom moet je de mooie dagen vieren. Want atrawa die om de hoek.
0: Ja,
1: een tegenslag die om de hoek.
0: Ja, klopt.
1: En die komt er ongetwijfeld. Dus geniet van de mooie dagen. En dat gezegd hebbende, we weten dat 30 juni wordt er door de organisatie, comité 30 juni 1 juli, organiseert altijd een dag van besef bij Surinameplein. En dat was zo storend. Ik ben een paar keer geweest. Dan hebben ze 2 minuten stilte. Tram in Rijpsa, bus in Rijpsa, wagi in toeter. Dan staan wij daar 2 minuten stil. Het was zo vervelend, hè?
0: Ja.
1: Terwijl vroeger werd het verkeer stilgelegd. En dit jaar zijn ze komen inspreken in die gemeenteraad. Wij van BIJ1 hebben vragen gesteld. We hebben een goed woordje voor ze gedaan. Dus ook dankzij ons heeft de burgemeester Apotesco eronder. En vanaf dit jaar heeft men het verkeer stilgelegd. Het was echt mooi. Het was echt een waardige herdenking. Dus je ziet dat als. Dus daarom wil ik de mensen ook oproepen. Hè, bij de commissievergaderingen en de gemeenteraadsvergaderingen. Je mag komen inspreken als bewoner. Je mag komen als organisatie. Als we tegen dingen aanlopen. lopen. En als ze echt als aan het dangra unu. Kom gewoon, want de wet is maar een kong. Ze komen voor een boerderijtje, ze komen voor een vogeltje, ze komen voor een uil, kaarkong. Ze komen voor zonnebloemen, dus ze komen voor een uil, kaarkong. Ze komen voor zonnebloemen, dus wij hebben soms...

0: Tot staan. Die mensen, kom naar die gemeenteraad. Kom naar die commissievergadering. Kom inspreken. Je moet je wel via de e-mail moet je aanmelden bij de Griffie. En uiterlijk een dag van tevoren. Dan krijg je 2 minuten om te praten. Neem vooraf contact met ons op. Dan gaan wij extra vragen stellen. Waardoor je extra minuten krijgt om je zaak uit te leggen. Dus dat doen we altijd van. Meld ons van tevoren. Want soms zijn we ook overvallen in een nieuwe organisatie. Dat hebben we shit jongens soms hadden gezegd. Dan konden we meer vragen stellen. Want 2 minuten is kort om je zaak uit te leggen. Maar als je ons van tevoren meldt van weet je, bijeen, gebruik die andere politieke partijen ook. Want ze worden, daarvoor zitten we daar. We krijgen een vergoeding. Hè? Ja. Mensen moeten gewoon hun werk doen. En je mag die volksvertegenwoordigers ook ter verantwoording roepen. Want daarvoor worden we betaald om daar te zitten en echt de grieven en de tegenslagen van de bewoners ter sprake te brengen. Ja. Dus dat wil ik ook zeggen van mensen. Kom ook, en alle vergaderingen worden ook live uitgezonden. Hè? Je googelt gewoon gemeenteraad van Amsterdam. Dan zie je de datum. Je gaat gewoon live erop staan. Je kunt het ook terugkijken. Dus je kunt ook kijken van, oh, die mensen die in Zuidoost wonen, daar ben je one misting. Maar wat doen ze nou precies daar? Praten ze wel over de dingen waar ik tegenaan loop? Weet je? Maar de mensen moeten ook weten waar de bewoners tegenaan lopen. Kijk, ik ben gemeenteraadslid, dus ik ben voor heel Amsterdam. En geloof me, die witte organisaties weten me te vinden, hè? Okay, ze sturen mailtjes voor me, ze komen daar, ze gaan me voor Meiland van bijeen. Dus daarom zeg ik van, onomstong ik klagen achteraf. Ik loop en ik fiets vaak hier in de poort. Maar mensen mogen me ook gewoon mailen. s.meiland@amsterdam.nl. Ik reageer altijd. Ik kan niet alles oplossen, maar ik stel wel altijd vragen erover. Kijk, toen dat dit speelde van die dak- en toesloze vrouwen. Toen ik vragen erover heb gesteld, was er iets opgezet om geld op te halen. Het is verdrievoudigd toen ik vragen heb gesteld. De wethouder is ook op bezoek gekomen, Sita Pels. Dus mensen, het helpt. Het is net die mensen direct in een kasteel zijn. Nee, maar het is nu wel op de radar. Ja. En wij blijven een vinger aan de pols houden. Wij blijven in contact met die stichting Different Colors. Wij blijven in contact met die dakloze vrouwen en kinderen. En wij blijven de wethouder erop aanspreken. Het kan niet zo zijn dat er vrouwen en kinderen op straat zijn in Amsterdam. Anokang.
1: Maar als je het hebt over een dakloze vrouw en kinderen, gaat het om een speciale groep?
0: Kijk, als je kijkt, ik zie van alles. Ik zie arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Ik zie van alles. Maar dit was een specifieke groep van Surinaamse vrouwen en kinderen. En dat ging ons echt aan het hart. Want wij zijn ook uit Suriname gekomen. Ja. En het zijn mensen die in de zorg werken, die in het onderwijs. Die hebben diploma's. En die mensen zijn gewoon op straat. Met kinderen. Dat gun je toch niemand? We willen toch niet dat kinderen misbruikt worden? We willen toch ook niet dat vrouwen voor alles moeten doen om te kunnen overleven? Dat willen we toch niet? We zijn toch een humaan land?
1: Ja, klopt.
0: We willen toch dat iedereen een mens waard. En er is genoeg geld. Alleen het geld is niet bij ons. Maar er is genoeg geld om een structurele opvang te regelen. Voor de mensen die daar recht op hebben. Want voorzitter, het is maar een beetje een dakloze van thuisloze. Dat was maar, ze zijn bij Wantanastrati. Ja. Maar nu zie je mensen die uit elkaar zijn gegaan. Eentje moet weg. Je ziet mensen die werken en er worden zoveel torens met huizen gebouwd. Dat zijn niet betaalbaar. Dus dat zeg ik iedere keer tegen de wethouder. U zegt dat er zoveel huizen gebouwd worden. Maar voor wie worden ze gebouwd? Ja. Ze zijn niet van mij. Ze zijn niet betaalbaar. Want ik vind een huis van 2000 euro per maand vind ik niet betaalbaar. Absoluut niet.
1: Nee.
0: Want dat zijn mensen die 2000 euro per maand verdienen. Dus hoezo moeten ze 2000 euro gaan uitgeven daaraan? Dus beste mensen, het helpt dus wel. Trek ons aan ons jasje. Ik ga nogmaals mijn e-mailadres opgeven. s.meiland@amsterdam.nl.
1: Kan het iets langzamer?
0: s.meiland@amsterdam.nl.
1: Yes.
0: En Meiland schrijf je met EI. Maar ze kunnen ook gewoon googlen, gemeenteraad van Amsterdam. Dan zoek je naar B1 en dan zie je Tovik en ik. En je ziet al onze gegevens. Regelmatig komen er ook leerlingen, studenten van de Hogeschool van Amsterdam, ROC's, middelbare scholen. Zelfs basisscholen komen in de gemeenteraad. En dan wordt ons ook gevraagd om met ze in gesprek te gaan. Dat doe ik altijd. Als ik daar aanwezig ben, doe ik het altijd. Want ik vind het heel belangrijk dat het heeft te maken met representativiteit.
1: Ja.
0: Ik zie heel veel kinderen van Marokkaanse afkomst, Surinaamse afkomst, Eritrese afkomst. Je weet, Amsterdam is een melting pot. Het is echt een smeltkroes, hè?
1: Ja, ja.
0: En dan zie je de kinderen heel, je ziet ze heel verbaasd, maar ook trots kijken dat er een zwarte vrouw daar is, die ook raadslid is. En dan vragen ze me van, mevrouw, welke diploma's moet je hebben? Mevrouw, hoe bent u hier terechtgekomen? En dan

0: Leg ik ze uit van, in principe hoef je geen diploma's te hebben, want startkwalificatie in Nederland is HAVO of ROC. Ja. Dus maak dat maar gewoon af. Word lid van een politieke partij, doe mee, en dan kan jij over 10 jaar ook hier staan. Heel graag zelfs. Want alle pres bij mij commenteerde is Massageersmi. Er zijn maar 5 mensen daar, hè, die op mij leken.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ik ben de enige volbloed Surinamer. Bij D66 heb je een Surinaams-Ghanese man. Bij Pro heb je een Surinaams-Somalische dame. Je hebt een Eritrese dame. En je hebt ook nog een heer, ik weet niet precies wat hij is. Maar we zijn maar met z'n 5 in een raad van 45 mensen. Daar loeken om in blakkas wadena a foto. Dus dat vind ik van, wanneer ik zeg we moeten onze plek opeisen, dan denk ik van we moeten echt meer gaan meedoen. Want nu bepaalt iedereen alles voor ons, hè. En dan, ik ga ook op werkbezoek. Ik ben laatst hier geweest bij de Kraaienest Campus. Die jongeren daar zijn heel actief. Mm-hmm. We hebben ook een buurtinitiatief voor ze gesteund in de raad. En ik ben laatst ook geweest op werkbezoek bij Holterberg District, waar ze al die mooie torens bouwen. En daar was ik wel heel kritisch. Een van die ambtenaren heeft mij eerlijk gezegd, hij zegt als we het woonprobleem willen oplossen in Nederland, moet de overheid en de gemeente gewoon weer zelf huizen gaan bouwen. Je had vroeger een gemeentelijk woonbedrijf en die bouwde gewoon huizen voor gezinnen, betaalbare. Men heeft alles, de grond is van de gemeente, maar alles geven ze aan die projectontwikkelaars. Die willen geen goedkope huizen bouwen, want die vinden dat verdienen ze geen geld. Dus die willen geen sociale, die willen zo min mogelijk sociale huurwoningen bouwen. Die willen alleen middenhuur vanaf 1200 euro bouwen en vrije sector vanaf 1400 euro. En wij van Bijeen willen dat niet. We willen sociale huurwoningen. En natuurlijk mag je ook middenhuur en vrije sector bouwen. Maar het meeste sociaal. Want waarom moet de helft van je salaris naar wonen, naar je huur gaan? Hoezo? Of je hypotheek?
1: Ja, dus daar is wel iets minder. En inderdaad, want ik dacht van, waarom zijn die huizen zo duur? Kan het niet goedkoper? Want
0: om de projectontwikkelaars rijk te maken.
1: De sociale woningen zijn er helaas niet meer, weet je. Nee. En men probeert dat juist dan helemaal af te schrappen. Ja, dat de mensen op straat komen. En veelal de mensen die in Nederland zijn komen wonen, de Nederlanders, om die dan terug te dringen naar van waar ze komen.
0: Ja.
1: Waar ze geen huisvesting meer hebben.
0: Dus wij maken ons echt daar hard voor. Wij willen echt 40% sociale huur, 40% middenhuur en maar 20% vrije sector. Want wie kan nou een huis van 2000 euro betalen, zoals ik al zei, of 1800 euro? Ja. Dat kunnen de meeste van ons niet.
1: Nee.
0: Afgelopen 1 juli was Bijeen ook op het Kitty Kottie Festival met een kraam. Mensen kwamen echt naar onze kraam. Ze zijn lid geworden. En zondag 26 juli waren we ook bij Kwaku. Stonden ook met een kraam en ook daar zijn mensen lid geworden. We vertellen ze wat we doen. En 20 augustus staan we in het Vondelpark. Want in 1983 of 84, hoor me dat ten goede, is Kerwin Lucas Duinmeijer toen vermoord. Het was de eerste racistische moord. Hello. Hij was 14 jaar oud. Alleen omdat hij zwart was, werd hij vermoord. En we bleven daar ieder jaar bij stilstaan. 20 augustus wordt hij herdacht in het Vondelpark bij het beeld van Mama Barranca. En dat beeld is gemaakt door Nelson Carrillo van Antilliaanse afkomst. En die is pas jongsleden ook overleden. Dus we staan stil bij de moord op Kerwin Lucas Duinmeijer en bij de dood van Nelson Carrillo. En Bijeen staat daar ook met een kraam. En vorig jaar heb ik toen een speech gehouden. Waarschijnlijk hou ik van dit jaar weer een speech. Het zou mooi zijn als onze mensen ook daar in het Vondelpark komen om ons als Bijeen te steunen. Nu heb ik vakantie, mensen. Er zijn al 4 weken voorbij. Nog 2 weken, maar langzaamaan pak ik het werk alweer op. Want de problemen in de stad gaan altijd door.
1: Die gaan door.
0: Dus je moet altijd vragen stellen. Je moet altijd met burgers en organisaties in gesprek gaan. Ze ontvangen, naar ze luisteren, kijken waar je kan helpen. Dus we hebben nog 2 weken vrij. Vanaf 17 augustus dan begint alles weer. Gaan de scholen ook weer beginnen in Amsterdam. Ja. En dan begint de gemeenteraad ook weer. En vanaf 19 en 20 augustus kunt u live kijken naar de commissievergaderingen. Kunt u op gemeenteraad van Amsterdam.nl kijken. En als u wilt weten wat ik doe, ik ben te volgen op alle socials. Op Facebook, op LinkedIn, op Instagram, op TikTok.
1: Oké.
0: Gewoon op Saskia Meiland. En ik heb sinds kort ook een website, saskiameiland.nl. Dus dat kan met alles zien wat ik daar doe. Men mag me aanspreken. Den af kost me bij je, den af voor me. Maar men mag me kritisch volgen, men mag me kritisch aanspreken. En men mag me ook zeggen, denkt u hieraan, doet u dat zo of pakt u dat anders aan. Ik sta altijd open voor positieve en kritische feedback.
1: Oké, maar je hebt dat den af prefer. Ja, Artiman, ja, en dat is nog steeds een mevrouw Saskia Meiland in ons midden. Ja, we gaan even weer wat muziek voor u even doen, weet je toch? We compenseren maar even. En ik zie dat we nog 12 minuutjes hebben. En ik doe gewoon even 3 minuutjes muziek. Laat maar zien hoor. Ja, ik doe gewoon even 3 minuutjes muziek. En dan zijn we zo bij u terug.

Jawel, mijn Facebook-volgers, jullie hebben allemaal gelijk. Jullie hebben allemaal gelijk. Antoine Jou, met Barrio Mooi Suite Odi. Frank, ay Frank. Ja, Fafi Miskat. Le fait scrivi dans son mail, t'as qu'un baka. Glenn Chari, Odi Odi, met Barrio Allemaal Mooi Suite Odi, voor de studio Jasso. Energy Follow. Studio hier bij Radio Raso met onze programma Jaji Draai. Elke maandag te beluisteren tussen 2 en 5 uur in de namiddag. Miloboeno Alamala en Otang Volok Seipsa. Jawel, jawel, shake you ook toe, you ook toe. Cedric Asseboom, odi odi. Denk aan man.

0: Bredesteng och Lafusteng vet att vi måste lägga det tangi alldeles Anne-Marie Hörsel med middring I shall be released. Hej Saskia, vi gaan verder. Ibsabi.
1: Ja, want ik realiseerde me net, ik legde de mensen uit dat een raadslid doet, maar ik was nog niet klaar. Er zijn twee raadsleden voor Amsterdam B1. Dus die gaan naar de raadsvergaderingen, stellen vragen aan de wethouders, de burgemeester. Die dienen ook moties in als ze ontevreden zijn van, weet je, we willen dat de wethouder dit echt gaat uitvoeren. Maar het lastige van moties is, je moet dan een meerderheid zien te vinden. Bij één heeft maar twee stemmen. Dat betekent dat 21 mensen aan onze kant kregen. Dat is dus best lastig. Dus je moet daar eerst gaan lobbyen voordat je een motie kan indienen. Dus meestal stellen we schriftelijke vragen, mondelinge vragen. Dat zijn de raadsleden, Tovik en ik. We praten ook in de commissievergaderingen. Maar daarvoor hebben we eigenlijk fractievertegenwoordigers. Die moeten dat doen. Naast de fractievertegenwoordigers hebben we ook fractiemedewerkers. Die worden echt in dienst genomen om de moties op te stellen. De schriftelijke vragen en de mondelinge vragen. Want die moeten echt op een bepaalde manier opgesteld worden. En als laatste hebben we de ondersteuners of de vrijwilligers. En die doen van alles. Tijdens vergaderingen notuleren ze. Die adviseren ons. En dat kan ieder zijn hoor. Bijvoorbeeld als het gaat over... stel je voor zo iets van... kijk, Bijeen is natuurlijk een partij die bestaat uit verschillende belangengroepen. En de sekswerkers zitten ook in onze groep. Okay. Als het over de wallen gaat, dan hebben we een dame. Dan vragen we haar alles over seks. Wij weten alles over sekswerk, dan vragen we haar. Weet je? Als het over onderwijs gaat, dan komt men bij mij. Maar dan ga ik ook mensen vragen die iets van onderwijs weten. En zo heb je dus verschillende vrijwilligers. Sherry Vliet bijvoorbeeld is ook een vrijwilliger van ons. Zij weet heel veel van wonen, want ze werkt bij Stichting Woon. Dus ze weet heel veel van de de rechten zijn van huurders. Okay. Wat de afspraken zijn, wat de woningcorporaties hebben gemaakt met de gemeente. Dus dat alles weet zij heel goed.
0: Dus er is wel heel veel te doen daar.
1: Ja, echt heel veel. Wow. Weet je, dus, en dat doen we echt niet alleen. Hè. Dus Tovik en ik zijn gekozen als raadslid. Maar we hebben echt een heel team. En daarbuiten bellen we ook gewoon mensen van... Wat kan je ons hierover vertellen? Weet je, want wij hebben niet de wijsheid in pacht. We zijn niet de encyclopedie dat we alles weten. Nee, kijk, we zijn niet bang om te praten daar in die raadzaal.
0: Ja,
1: we zijn niet bang om de burgemeester iets te vragen. We zijn niet bang om de wethouder te zeggen van... Dit is niet wat wij willen. Dit is niet wat u beloofd had. Dus in die zin zijn wij daar om te futaki, dat is mawaiere. Weet je, waar de mensen tegenaan lopen. Maar die kennis moeten we ook elders gaan ophalen. We weten niet alles, weet je. Dus,
0: en waar halen jullie die kennis vandaan?
1: Bij verschillende mensen.
0: Oh.
1: Ja, dat wat ik zei. Van,
0: ja, netwerken hoor.
1: Ja, in ons netwerk, ja. Ja. En in onze partij hebben we ook heel veel mensen die van verschillende markten thuis zijn. Maar soms ga je ook buiten je partij. Soms overleg ik ook met mensen van een andere partij. Want soms is er ook gewoon een klik. Hè. Ik heb ook mensen van Pro met wie ik het heel goed kan vinden.
0: Ja.
1: En dan zegt hij van Saskia, als je dit doet, dan ga ik je daarin steunen. Weet je? Okay, maar wat je hebt bij die grote partijen, zij zijn echt gebonden aan een fractiediscipline. Kijk, ik moet alleen met Tovik overleggen. We zijn maar met z'n tweeën.
0: Ja,
1: soms zei van Tovik, ik wil... Kijk, laatst in Zuidoost moesten er nieuwe stadsdeelbestuurders gekozen worden. Een witte man uit Amersfoort, Vincent de Kom en een zwarte vrouw, mevrouw Dorsch. De mensen in het stadsdeel hebben voor die witte man gestemd, tegen meneer de Kom en tegen mevrouw Dorsch. Dus nu moest het naar de gemeenteraad. Nu moesten wij gaan stemmen erover. Ik heb meteen tegen Tovik gezegd. Ik zeg, Tovik, het zijn mensen van een andere partij. Maar ik ga principieel niet tegen een zwarte vrouw stemmen. We hebben al zo weinig mensen van kleur in functies. Dus als er een zwarte vrouw stadsdeelbestuurder kan worden... het liefst hadden we mevrouw Miskin gehad van B1. Maar de coalitie wilde dat niet. Sita Pels wilde dat niet en die andere mensen. Dan moeten we nu kiezen voor het... wat er volgt.
0: Ja,
1: en als ik moet kiezen van iemand die op mij lijkt... en ze is capabel, ik heb haar horen praten... er zijn vragen gesteld, ik vond niet dat ze het slecht deed... dan ga ik niet tegen een zwarte vrouw stemmen. Niet omdat ze van een andere partij is. Dus kijk, ik moet alleen met Tovik overleggen, maar met één persoon. Maar die andere partijen... wiens is er als mijn partij op een andere mening... ze moeten doen wat de partij zegt.
0: Ja.
1: Anders kunnen zij ook niet meer, kunnen ze geen carrière meer maken daar in die partij. Zo simpel is het.
0: Zo simpel
1: dus dat is het voordeel van een kleine partij. Dat denk ik nu op B1 bij je.
0: Jawel, u hoort het, Artie Mang. En welkom, welkom, welkom, meneer Imro Samsi. Ik groet u bij deze ook. Welkom in mijn live. Welkom ook. Ja, dat u lekker thuis zit. Ja, toch? Men zegt La Balconia is de duurste plek. Kost maar 0 euro. Dus dankjewel dat u erbij bent. Zo, als we naar de tijd kijken, mevrouw Saskia, hebben we nog 2 minuutjes.
1: Ja. Dus ja. Ik wil alsnog, ik wil de mensen bedanken dat ze toch nog... kijk, bijeen is de laatste tijd niet zo gunstig in het nieuws gekomen. Maar ik blijf het zeggen, boy. Alle partijen een probleem. Alleen voor de trappartij uneere. Uneere. De pers houdt ervan om de problemen van bijeen uit te vergroten. En het klopt dat onze fractievoorzitter op het moment problemen heeft. Maar Karwans maakt ons aan een probleem. Omdat mij niet vertellen mijn probleem. Omdat Rick niet vertellen een probleem. Omdat Merre niet vertellen een probleem. Maar alles maar een probleem. En omdat hij een publiek persoon is, dan wordt het uitgemeten in de pers. Ja. Om eens maar in te konden, die is nu opschulden. Ik hoorde laatst dat een kwart van onze jongeren schuldproblemen heeft in de schuldsanering zit. En ook volwassenen hebben problemen. Ja. Dus beste mensen, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen.
0: 100%.
1: We maken allemaal fouten. Dat heb ik ook aan Tovik gezegd. Ik zeg, Tovik, we maken allemaal fouten. En als we fouten hebben gemaakt, dan moeten we ze herstellen. Okay, en dat is wat we moeten doen. En dan gaan we elkaar niet de maat nemen.
0: Oké, en mooi gepraat. Mondvol, Saskia. Ik moet je bedanken voor deze...
1: Yes. Jij ook bedankt dat ik hier mag zijn. En tot gauw.
0: Juist, dat wil ik net zeggen. Ik nodig je uit voor ja, ik weet niet, hoeveel weken na deze.
1: Maar, dus dan kom ik na 2 maanden zo.
0: Oké, maar stuur alle informatie voor mij ten aanzien van 20 augustus en dat soort dingen allemaal, zodat ik hem ook
1: kan omroepen
0: voor die mensen. Ja.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilden zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

Fiarity de baya, suma fiarity de ra ra ra ra ra ra ra. Voor u een weet. Ja? Nee hoor, echt niet voor mij een weet. Voor u een raadsel. Jawel, suma fiarity de baya, vandaag 3 augustus 2026. Geboren, getogen. Ja, en toen ze ter wereld kwam, was ze zo wit. Ik dacht van, sana wit man die zie. Hè? Sana wit man die zie bij haar, sana wit man die zie. Na zo'n lees dat denk je dat je een hallo mevrouwtje, ben je ergens langs geweest? Maar nee hoor. Yip. Jawel, voor mijn dochter. Dejante. Nian, Amba Mardea, Sokaya, Chocolaat. De dochter van Erik Ricardo Gulpen. Jawel, vandaag 24 jaartjes jong. 24 jaartjes jong. Jawel, de Umsabi, hè. Ik ben zo trots. Deze is echt mijn taberen. Jawel, zo wijs. Zo knap, wijs, leuk, alles. Ze bezit alles. Ja, en hallo, Anel Lafu. Notjaren kon een pa. Notjaren kon een ma. Notjaren kon een sa. Notjaren kan noas mafing. Anel Lafu. Ja, en Aben Fusuma anders, lekker papa. Deze van deze schatje. Ik wens je heel, heel, heel veel gelukkige jaren. Ja, en ik zou zeggen: be good. Wees jezelf. Ga zo door. En. Is goed zo. Verander niet. Je bent goed zo. Ik vind je goed zo. Ja? En dit nummer is speciaal voor jou.

Asuma viertile, Asuma viertile, baya. Mijn dochter is vandaag jarig. Toetent in een afoyari. Umsabi, bigisma, baya, bigisma. En het jaren wakker.

dochter. Hallo. Cookie. Hi. You papa love you and miss Sabi. Yeah, and you miss up ook too. We houden allemaal van jou. En ja, Milo Vede gewoon. Kort gezegd.

0: yip yip yip.
1: Go there.
2: Went again. NS.
1: Jawel. Jawel. Kang Kang Uma.

Meneer Emro Samsi, dan maak next barai tapu ara, is dat bij toch? Dan maak je bari bar nee u tapu, ja noas man af suku u, bika u ap u strefi kaba. En voor die actie, ja toch? Namogi, maar namogi etewang. Ja meneer Emro Samsi etewang, speciaal voor jou, Emro Samsi.

Toyo daddy, jawel, dat nagi masra Emro Samsi. Hi boy, Emro Samsi. Ik hoop dat jullie tevreden zijn. Naar het pokus aan pregie nono de. En dan gaan we lekker verder met Suripop muziek. Antoine Jo, die had ik te gast hier laatst. En ja, dit is zijn nummer. En Umtang Kraka Abigibra die zie. Meka Mandoro. Bika u allemaal sawani, ja. Fu sani fu onu de na fasi. U deken Antoine Joe met make me sure you, family lobby you.

Jawel, tegenwoordig heb je een flashlight nodig, weet je. En als je dat niet hebt, dan gebruik Afaya voor je telefoon. Zeg maar toch, en dan kan je zien waar je het zet. Ja toch? En dan gewoon zet het waar je wil. Maar doelbewust zetten, zet het waar het hoort. Ja toch, dat natori. Zet het waar je wil, la ferie, hallo. Ibsabi? Want if je make asma, zet het waar ewani. Boy, sanomiti. Sanomiti baya. Het is geen spelletje.

Jawel, Scooby-Dooby-Doo, mijn naam na Yubaka, je moet sabi, in de schaduw van puntjes, puntjes. Hallo, Artiman, even luka juru, even luka juru. 9 minuutjes voor 5. En ondertussen is mijn collega, hallo. Alande, Alande, Alande. Ja, ik ga een afsluiternummer voor u draaien en dan... Zou ik zeggen, nee, ik kom je straks weer groeten hoor. Merre, ik kom je straks groeten.

al mijn Facebook-volgers, mijn luisteraars, mijn gast van vandaag, Saskia Meiland. Ik bedank u allemaal voor deze leuke, leuke, variabele dag vandaag weer hier bij Radio Razo met ons programma Jaji Draai. Luisteraars, dit rawiki baka, nab dinangonu baka fucharu, etewang. Mooi programma, sabi toch? Midangonu, temi collega mopona la balkonia kom baka, hoe kan vergezel me, hoe de samen naar onu baka in. Na uitzending die zie. Ja, ik groet u alvast en ik geef dan nu de microfoon en de knopjes over aan mijn collega van New RA. Odi odi alamala, milobono alamala en tot de volgende week.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken. En die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.

uit Amsterdam. Ja, je weet zelf, mensen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, weer een maandag, weer een maandag, weer een maandag. Dus heb je een topic? Heb je een request? Let us know. 020-737-1301. 020-737-1301. Yeah, hoe was jullie kwakoe? Let me know.

eso vas con el Hocus Pocus. We zullen beginnen met Snow the Project. Jump! Hier komt hij dan, hè, mensen. Hey, maak je borst maar net. Hier komt ze dan, hier komt ze. Ja.

Je weet zelf, je weet zelf. New Air Amsterdam. Je weet zelf, mensen. 020-737-1301. Let me know what's happening. Hoe was Kwaku bijvoorbeeld? Ja toch? Show. Nu hoor je Mr. Menace rechtstreeks van Engeland.

0: Sometimes a person doesn't have focus. Other times, a person has to focus on their personal growth.
1: Zien. Ja toch mensen, zoals je ziet, is ongeveer 15 minuten te gaan voordat we even naar de reclame gaan. Dan gaan we over naar de tweede uur. Yeah, net hoorde je, die double E, personal. Yeah. Ja mensen, hier gaan we weer verder. Nou, wow. Wie is nou kakkel geweest? Laat me weten. 020-737-1301. Heb je een topic, heb je een request? Let me know also. Yep, daar gaan we dan. Silencer.
2: Said I'm gonna make money, you know.
3: I ain't got a reload bar, but I'll tell him about when I had to reload home.
1: Timer even, ja, hè? Timer even, ja, hè? Voor deze. Ja, man. Silencer.
4: Free boom me, I put in top bins, I swear.

0: van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, Radio Amsterdam Zuidoost.
1: ...24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.
0: Razo. Luister elke dag naar de stem van... Razo. ...op de 105.2 in de Ether en de 103.8 kabel.
2: Dit is Razo.
0: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat... 105.2 Ether, 103.8 kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van de Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: For you, no nonsense, just real talk.

Bedankt voor het wachten, bedankt voor het wachten. Ja, het duurde wel eventjes, hè. Ik weet. Nu uit Amsterdam, mensen, jawel. Yep, tweede uurtje. Hoe was jullie weekend? U heeft meegedaan aan beide partijen. Ja, Keperit was weer bezig deze weekend. En het gaat door deze week, denk ik. En Kwaku was voor het laatst volgens mij afgelopen zondag. Mensen, ja, gisteren. En hoe was het? Let me know. 020-737-1301. Zoals gewoon een lekkere pokoes. We gaan Timbaland even in het zonnetje zetten, hoor. Want, long time no hear. Maar hij is nog steeds bezig, Timbaland, mensen, samen met... Misschien kan je haar nog. Missy Elliott. Hij maakt gruwelijke beats. Luister maar.

አዎ

pak me dan als je kan. Yeah, man. Timberland, ongeveer 15 minuten. Ja, 15 minuten. Dan is het zover, mensen. Helaas, voor vandaag. Maar elke maandag en elke vrijdag zijn we er, hè, mensen. Vrijdag is Tommy Wills. Big up aan Tommy Wills, hij doet het goed. Yeah. Nog 15 minuten. Till next week, mensen. Nogmaals, 020-737-1301. 020-737-1301. Heb je een topic? Heb je een request? Let me know. Yeah, man. Till next week. Same time, same place. West Coast, feel me.

0: live. Zelf te zien op Razo Radio.
1: Livestream live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
1: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
0: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
2: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch, zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
0: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugset. Door de overwinning neemt Haugset de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

Wonderful. Wonderful. Wonderful. Wonderful.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
1: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
0: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort, gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren erom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauxset heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
2: Hauxset pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
0: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer, het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Okay, ja, ja. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
8: Ja, was leuk.
7: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.

Mr. Bardwell, respect. Thank you very much.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
1: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
0: In de Verenigde Staten zijn twee mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door drie ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. Vier vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
2: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
0: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten, kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

Vamos todos.

Thank you.

0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
1: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
0: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
2: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
0: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Merci. Merci d'être là. Sandra, merci d'être là.
1: It's just war.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar erop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
4: Oh.

for everyone, everywhere, every time.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd, is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Excuse me. Ra-na-na-na-na-na. Als ik zou zeggen, ik ben verliefd op je.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te